Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurten en ik verzorg vandaag de Nederlandse Global Radio uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En ik begin vandaag met de vraag, waarom komen boemerangs altijd terug? En dat is een reeks waar ik al een tijdje mee bezig ben. Mensen hebben een verkeerd idee van wetenschap en niet het minst de wetenschapper zelf. De laatste eeuwen doet er een verhaal de ronde dat wetenschappelijke ontdekkingen gedaan worden door eerst een hypothese te formuleren, dan een experiment te doen en tenslotte een conclusie te trekken. En de realiteit is echter helemaal anders. Een aantal van de grootste ontdekkingen, radioactiviteit, genetica, de kwantumtheorie, is begonnen met experimenten waarvan de resultaten alle verwachting overtrof. Anderen zijn begonnen met grote conclusies over hoe het universum in elkaar zit, zonder enig idee hoe dat bewezen kan worden. Maar wellicht de meeste grote wetenschappelijke ontdekkingen zijn begonnen met een vraag. Toen Newton in de tuin van zijn moeder een appel op de grond zag vallen, vroeg hij zich af hoe dit kon en werd beloond met de ontdekking van de zwaartekracht. En toen Einstein zich als tiener afvroeg hoe het zou zijn om op een lichtstraal te rijden, leidde zijn antwoord rechtstreeks tot zijn relativiteitstheorie. Grote geesten, grote ontdekkingen, maar op het eerste gezicht triviale vragen. De natuur zelf kent nu eenmaal de betekenis van het woord triviaal niet. En ik heb een reeks boeiende wetenschappelijke verklaringen voor van allerlei verschijnselen. En waarom kun je jezelf niet kittelen? Werken pijnstil zegt. Zitten er putjes? Waarom zitten er putjes in golfballen? En waarom kleven spinnen niet aan hun web? Het zijn maar een paar van die verbijsterende, intrigerende en soms gewone vreemde vragen die iedere dag in ons leven voorkomen. En de bekroonde wetenschapper Robert Matthews ontrafelt veel mysteries op een boeiende en vaak verrassende manier. En mijn artikels komen dan ook uit zijn boek. Waarom komen boemerangs altijd terug? Dus dit is een programma voor alle nieuwsgierige geesten die geboeid zijn door de wetenschap om ons heen. En zoals gewoonlijk zullen mijn liedjes en muziekjes op de ene en misschien op de andere manier bij deze interessante onderwerpen horen. En in dit programma gaan al mijn artikels over getallen en spelletjes en tijdsverdrijf. En sommige artikeltjes zijn kort, andere wat langer. Ga er lekker bij zitten en luister naar muziek. Of mijn geklits.

0: Dat was Günter Neefs met 10 miljoen dingen.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.
2: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
0: Wat is het grootst mogelijke getal? Het eenvoudige antwoord is oneindigheid. Maar in de jaren 1970 ontwikkelde de wiskundige George Cantor ingewikkelde argumenten om aan te tonen dat er verschillende soorten oneindigheid bestaan, waarvan sommige veel groter zijn dan andere. De kleinste soort is die welke je krijgt door gewoon eeuwig door te blijven tellen van 0, 1, 2, 3, 4, 5 enzovoort. Dit is alef 0, genoemd naar de eerste symbool uit het Hebreeuwse alfabet. En het is het eerste van wat Cantor de transfinite getallen noemde. Dergelijke getallen hebben een paar vreemde eigenschappen. Als je alef 0 bijvoorbeeld bij zichzelf optelt, krijg je gewoon weer alef 0. Net als bij de vermenigvuldiging van alef 0 met zichzelf. 1 maal 1 is 1. En dat is nog maar het begin. Cantor heeft aangetoond dat er andere, nog grotere oneindigheden bestaan. Beginnende bij alef 1. Een getal dat zo groot is dat je het niet kunt bereiken door gewoon oneindig door te tellen. Er blijkt een oneindig aantal oneindigheden te zijn en de ene nog groter dan de andere. Tot je uiteindelijk bij het grootste van allemaal komt, bekend als het absolute oneindige, aangeduid met omega. Dit getal is zo groot dat het letterlijk onbeschrijfelijk is. De definitie ervan is gebaseerd op het idee dat elke poging om het te beschrijven alleen maar een beschrijving van iets kleiners kan zijn.

werd vanochtend wakker door mijn dochter. Ze vraagt: papa, waar slaapt de wind als hij niet waait? Ik zeg: ik denk boven in de wolken in een tent. En ze lacht. En opeens het besef dat ik gelukkig ben. En ik weet niet waaraan ik dit te danken heb. Ik doe mijn best om op te voeden, maar weet dat je nooit alles in handen hebt. Nooit zo goed gegaan als nu, mijn leven op orde. Maar een kind maakt het vergankelijk. Een les voor mij, ik zeg jou eerlijk, is meer in mijn kleine wereld dan het hebben van geld op de bank. En wat ook je plan, het is allemaal relatief. Ik moet denken aan de zus van een vriendin en laat een traan voor haar. Niet te verklaren, dood aan kanker en twee kinderen nagelaten. Denk aan mijn dochter, denk aan mezelf. Wat loop ik vaak te zeiken over wat ik doe of wat ik wil bereiken? En ik zie niet wat ik heb. Pluk de dag, jongen, denk ik dan. Pluk de dag en tel je zegeningen. Tel je zegeningen.

la, laat mij maar lekker lopen. Meningen zijn sowieso verdeeld en misschien is die van mij er ook wel één te veel. Want laat ons eerlijk zijn, waar draait het echt om? Waar denk je aan als je ligt op je sterfbed? Denk je aan het geld dat je allemaal verdiend hebt? Denk je aan de vrouwen die je allemaal gehad hebt? Kijk mij, bijna 60 jaar, zit op Ibiza. Moet mijn tijd nog komen of is mijn tijd voorbij? Wat je geeft is wat je krijgt. De reflectie van jezelf verpakt in wat gerijm. Maar om eerlijk te zijn, ik kan cynisch blijven doen. We verschuilen achter maskers. Af en toe wel grappig, maar uiteindelijk te gemakkelijk. Gezegend ben ik. Ik heb nog steeds mijn dromen. En Digi, ik kijk. Kijk naar boven. Kijk naar boven. Tel de sterren voor hem. Tel de sterren voor jou. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn.

sterren. Al die sterren van liefde. Laat ons tellen. Al die sterren van liefde. Alsjeblieft, zo mooi gedaan. Het is niet het liedje, het is niet de zanger, het is de tekst.

0: Dat was Stef Bos met Sterren tellen.
1: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
2: Hoe kun je je een miljoen voorstellen? Een van de meest interessante uitdagingen van wetenschappelijk schrijven is het bedenken van manieren om dingen voor te stellen die normaal buiten onze ervaring liggen. Als je dat goed doet, kunnen de resultaten een blijvende indruk maken. Ik herinner me dat ik een boek gelezen heb over astronomie dat een heel gedenkwaardig beeld gaf van de omvang van ons zonnestelsel. Volgens de auteur moet je de zon voorstellen als een strandbal met een diameter van 30 centimeter. De aarde is dan een peperkorreltje dat daar 30 stappen vandaan ronddraait. En Pluto is een puntje dat ongeveer een kilometer verder langs de weg ligt. En alsof dat nog niet genoeg is om je fantasie aan het werk te zetten, zou je op deze schaal de dichtstbijzijnde ster meer dan 7500 kilometer ver moeten vinden. Gewoon getallen voorstellen is wat moeilijker, maar je kunt je een miljoen voorstellen met behulp van grafisch papier. Op een A4'tje met ruitjes van 2 mm staan er ongeveer 15.540 vakjes. Als je even rekent, weet je dat je met 65 bladzijden iets meer dan een miljoen vakjes hebt. Je kunt ook suiker gebruiken. Een miljoen suikerkorrels weegt ongeveer 700 gram. Een miljard weegt iets meer dan 3/4 ton. Dit soort analogieën zijn vooral handig als je de omvang van bepaalde getallen probeert te vatten.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse Radio in ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
1: Is er een goede manier om pincodes te onthouden? Veiligheidsexperts zeggen ons altijd meteen dat je pincodes niet moet opschrijven. Maar ze bieden geen behoorlijk alternatief. Maar als ze echt slim waren geweest, hadden ze ingezien dat een vierlettercode veel meer mogelijkheden biedt en bovendien ook nog makkelijker te onthouden is. Sommige mensen veranderen het getal gewoon in iets dat gemakkelijker te onthouden is, zoals een verjaardag. Dat is niet aan te raden, want met data zijn sommige combinaties niet mogelijk, waardoor een fraudeur gemakkelijker de juiste combinatie kan vinden. Hetzelfde geldt voor het optellen van een gedenkwaardig getal bij een pincode en dan het resultaat opschrijven. Het gedenkwaardige getal is meestal veel gemakkelijker te raden dan je zou denken. Tijdens zijn studententijd brak de Nobelprijswinnaar en natuurkundige Richard Feynman

kluizen in met plannen voor de atoombom, door te gokken op de combinatie 2718, de eerste cijfers van een getal dat veel gebruikt werd in de theoretische natuurkunde. Dan zijn er nog verschillende manieren om een pincode te verbergen, zoals een verzonnen telefoonnummer in een telefoon of een adresboekje. Maar dat is ook vrij riskant, want fraudeurs zijn ertoe in staat om alle nummers af te bellen om te zien wat een verzonnen nummer is. Veel methoden gaan ervan uit dat woorden gemakkelijker te onthouden zijn dan cijfers en steunen op een manier om de woorden om te zetten naar een pincode. De methode die mijn voorkeur heeft is veilig en je hoeft je niets voor op te schrijven. Onthoud gewoon een zin die bestaat uit woorden waarvan de lengte overeenstemt met de code. Als je code bijvoorbeeld 4423 is, zou de zin pins zijn zo rot kunnen zijn. Voor de nul kan je synoniemen gebruiken zoals niets of niemand. Dus als je pincode 3204 is, kan de zin zijn: het is niet slim zijn.

0: En dat was Sugar Lee Hooper met Gigoli. Wie draait er mijn nummer? En ik ga verder met een mooi liedje van Martine Bijl. Ik word nooit meer nummer 1.
1: Mijn moeder zei altijd al dat ik reuze leuk kon zingen. En ze zei altijd, jij wordt nog wel eens wat. Nou, toen moest ik dus op zangles bij een oude grijze dame. En die zei dus dat ik mogelijkheden had. Nou, de eerste keren moest ik dus de noten leren lezen. Maar mijn moeder zei, je schiet niet erg op,

Nou, toen nam ze me dus mee naar een meneer die het kon weten. Want die was dus vroeger drummer in een band. En dus zong ik dus dat liedje voor van Ugge, Ugge, Ugge. En die man, die gaf mij dus een compliment. En toen werd er in de buurt dus een talentenjacht gehouden. En toen zei mijn moeder dus, daar gaan we heen. Nou, daar stond ik op toneel. Ik zong dus weer van Ugge, Ugge. En wat denk je dus? Ik werd dus nummer 1. Nou, toen mocht ik in de studio een plaatje komen maken. Want een plaatje maken, dat was de eerste prijs. Nou, daarvoor had ik dus 2 hele nieuwe liedjes moeten leren. Van Ik hou van jou en Nachten van Parijs. De trompetten en violen stonden dus al op een bandje. En die kwamen uit een soort van telefoon. En mijn moeder was dus mee. Die zat me al erop te jutten. En ik dacht nog, mens, doe het nou een keer gewoon. Toen het klaar was, vroeg mijn moeder dus of het nog wat betaalde. Maar we kregen enkel reisgeld en sjoer. Wat ik wel kreeg, was een hele stapel foto's van artiesten. En mijn moeder dus een plaat van Leni Koer. Nou, we hebben dus wel heel lang op het plaatje moeten wachten. Maar verleden week, toen lag het in de bus. En mijn moeder ging gelijk naar die meneer van Losse Groeven. Maar die zaten dus al vol.

liedjes schrijven, want die hebben leuke shows met veel muziek. Maar mijn vader zei dus, nou, dat kan de kind dus wel vergeten, want het is er enkel vriendjespolitiek. Nou, toen ging mijn moeder dus gelijk mijn vader zitten katten van, weet jij nou veel, en laat het kind begaan. En toen ging ze dus vertellen wat artiesten dus verdienen, want het had dus in Veronica gestaan. Ach, we lopen nou geregeld met mijn plaatje rond te leuren, maar dat zit dus niet van zoden aan de dijk. Baas heeft al gezegd dat ik niet zoveel moet verzuimen. Maar ik ken toch ook niet alles tegelijk? Ach, ik vind het stront vervelend, want ik hoef dus niet zo nodig. Maar mijn moeder zit er erg achterheen. Als ik ooit nog eens een keer aan een talentenjacht zou mee.

0: listening to Global.
1: Is het waar dat je een negatieve bewering nooit kunt bewijzen? Deze stelling wordt vaak gebruikt door mensen die dreigen een discussie te verliezen. Maar het is niet waar, in ieder geval niet als je het gewoon logisch bekijkt. Het bewijs van een negatieve stelling wordt vaak gebruikt in de logica en in de wiskunde om grote stappen vooruit te zetten. Deze techniek noemen we het bewijs van het tegendeel. Zij bestaat eruit dat je ervan uitgaat dat tegendeel waar is en dat bewijst dat dit tot een tegenstelling leidt. Een van de mooiste voorbeelden van deze techniek is terug te voeren tot Euclides. Bewijs van het tegendeel dat er een oneindig aantal priemgetallen is. Hij vertrok van de omgekeerde stelling, dat de priemgetallen ergens stoppen bij een maximumwaarde. En bewees vervolgens dat dit impliceert dat er nog een groter priemgetal moet zijn. Dit is in tegenspraak met de oorspronkelijke veronderstelling en bewijst dus dat de priemgetallen oneindig doorgaan. Buiten de formele wereld van de logica en de wiskunde is de situatie minder duidelijk, maar wel interessanter. Onder wetenschappers is het bijna een geloofsbelijdenis dat je alleen maar het negatieve kunt bewijzen. Dus bewijzen dat een theorie fout is. Aangezien een waterdichte demonstratie van de geldigheid op elk moment en op elke plaats duidelijk onmogelijk is. Dat werd voor het eerst geponeerd door de 18e eeuwse filosoof David Hume. Maar de stelling kreeg meer bekendheid door de 20e eeuwse wetenschapsfilosoof Karl Popper. Zijn argumenten worden vaak gebruikt als bevestiging dat wetenschappelijke theorieën alleen maar ontkend kunnen worden, maar dat is niet waar. Wetenschappers verwerpen systematisch aanvallen op hun lievelingstheorieën door gewoon een beroep te doen op andere verklaringen, van twijfelachtige experimentele technieken tot regelrecht bedrog. Wetenschappers geven hun ideeën niet op omdat definitief bewezen is dat ze niet kloppen, maar omdat er een andere theorie opduikt met een grotere overtuigingskracht.

0: En Franklin Brown die zong het bewijs.
1: Is het beter om altijd dezelfde getallen te nemen voor de loterij of om elke keer een ander getal te kiezen? De ballen komen op een willekeurige manier uit de machine en ze hebben geen geheugen van wat ze de vorige keer hebben gedaan. Het maakt dus niet uit of je dezelfde getallen neemt en ze elke week verandert of aan je kat vraagt om te kiezen. Wiskundig maakt dat in ieder geval geen verschil. Maar ik zou absoluut niet aanraden om elke week dezelfde getallen te nemen. En de reden daarvoor is de volgende. Stel dat je al een paar maanden dezelfde geluksgetallen gebruikt en tenslotte beslis je dat ze toch geen geluk brengen. Je kunt me meneer pessimist noemen, maar ik weet zeker dat mijn oude getallen de grote prijs zouden halen op het moment dat ik nieuwe getallen gekozen heb. Dus als je met het helse spel echt wil spelen, raad ik je aan elke keer andere getallen te nemen en die willekeurig te kiezen. Dat heeft geen enkele invloed op je kans om het grote lot te winnen, maar het vermindert de kans dat je je geluk moet delen met een heleboel andere mensen die dezelfde getallen kozen. Denk er wel aan dat onderzoek uitgewezen heeft dat mensen er alles aan doen om echt willekeurige keuze te maken, waarbij ze patronen of opeenvolgende nummers vermijden, hoewel deze combinaties evenveel kans hebben als alle anderen. Dus misschien kun je toch maar beter aan je poes vragen om de getallen voor je volgende lotto te kiezen.

0: En Akda en de Munnik brachten hun liedje Zo is het goed.
1: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: Rain, hail or shine, 4EB brings the world to you at 98.1 FM.
1: Kun je voorspellen dat de munt bij het tossen op kop of munt zal vallen? In principe kun je inderdaad voorspellen op welke kant een munt zal vallen. De basismechanica van het opgooien van een munt is vrij eenvoudig. En de vergelijkingen die daaruit volgen kunnen door een computer opgelost worden. Een recente studie aan de Pennsylvania State University heeft echter aangetoond dat het uiteindelijke resultaat alleen maar voorspeld kan worden als de munt zo zachtjes opgegooid wordt dat hij amper hoog genoeg komt om een hele draai te maken. Dat komt omdat het opgooien van een munt chaotisch is. Dat betekent dat zelfs minuscule fouten bij het beschrijven van de oorspronkelijke toestand van de munt zo snel evolueren in de tijd dat alle hoop op een nauwkeurige voorstelling in rook opgaat. Dus voor praktische dingen is het opgooien van een munt nog steeds willekeurig. John Carrig, een wiskundige in Kopenhagen, verzamelde hiervoor experimenteel bewijs. Hij werd opgesloten tijdens de bezetting van Denemarken in 1940. En tijdens de gevangenschap doodde Carrig de tijd door 10.000 keer een munt op te gooien en de resultaten te noteren. Hij stelde vast dat de relatieve verhouding tussen kop en munt equivalent was met willekeurigheid, met 5.067 kop en 4.933 keer munt.

te vroeg. De olieman, hij gaat naar huis, hij vindt het wel genoeg. Het dorpje ligt te rusten als een grote ansichtkaart. Het leven in de winter, dat is de moeite.

0: En dat was vader Abraham met sneeuwballen gooien.
1: Stay tuned to 4EBFM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
2: Waarom is de kortste afstand tussen twee punten een rechte lijn? Iedereen die iets weet over scheepvaart, weet dat dit niet altijd waar is, want de kortste afstand tussen twee willekeurige punten op aarde, of op een andere bol, is een deel van een grote cirkel, waarvan de diameter gelijk is aan de evenaar. Op een vlak stukje papier is het wel waar, en het bewijs kan afgeleid worden uit de theorema's van driehoeken die Euclides in de 4e eeuw voor Christus opgesteld heeft. Teken twee punten, A en B, met een rechte lijn ertussen. En stel je dan een andere verbinding voor die afwijkt van deze lijn, via een ander punt, C. Euclides' theorema's tonen aan dat, zelfs als C bijna op de lijn ligt, de som van de afstand van A tot C en de afstand van B tot C altijd groter is dan de oorspronkelijke afstand tussen A en B. Dus zelfs die kleinste afwijking van een rechte lijn geeft altijd een langere afstand. Je kunt het concept van een rechte lijn doortrekken naar elk gebogen oppervlak. De generische naam voor een kromme lijn tussen twee punten is een geodeet. De berekening daarvan was voor wiskundigen tot 1915 niet veel meer dan een tijdsverdrijf, tot Einstein met zijn relativiteitstheorie kwam. Die toonde aan dat lichtstralen, geodeten, dus een gekromde ruimte volgen, waarvan de vorm een idee geeft van de zwaartekracht.

Ik kan dit rustig zingen, het is nu zoals het hoort. Ik zing nu over dingen waar niemand zich aan stoort. Dit is een keurig wijsje, gezongen met gevoel.

goed. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat die goed. Ja zo gaat die als die wezen moet. Puntje erin. Puntje eruit. Puntje erin.

0: gaat die goed, ja zo gaat die als die wezen moet. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat die goed, ja zo gaat die goed, ja zo gaat.
1: En dat waren de slapers met puntje erin en puntje eruit.

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB, sharing the world with you. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.